Bangala ma petite. Gouvernement J.A. Chef Ondongo Jagero. Béa Ondongo. Ngala Iloyo.

Canal Sud, la radio libre, la radio libre, la radio libre, la radio libre, Canal Sud, 92.